Met bokket kongen koi. Zet de witte zit als het mond vaar. Met bangen looien en een koers komt dorst. Kunt u zien om je voelt ze nog kom.